Doris mag niks. Zesde jaar voorheen, hoog maar zo, en ganz allein.